0: Freda Maria. Van Aachen Josvien met z'n president Carter.
1: Evo.
0: Van Lavenhaus. Samen Aachen de Taberit op het safage en in de Mishtamaat. En Agillo. Jimmy. Van Aachen van Eno Tanach. Ook om ons Amar en Avi. Beperk dal het pasukje zijn. Ko Amar en Avi, Shayao. Los me goed met de bobkers.